0: The path to salvation, the path to success. Radio Islam International, guiding you down the right path.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadi lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala khayri khalqi wa sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala ali wa ashabi wa man tabi'a ila yawmiddin radiyallahu ta'ala anhu ajma'in. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الناس جميعا والي بين قلوبنا واصلح امور ذات بيننا الله دانك حمد برايس عبادت الله سبحانه وتعالى ونستير صلوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Indeed that Allah subhanahu wa ta'ala ons vergundet iman en Allah ta'ala het ons gevergun i hidayat. Daar is twee aspekte vir die muslim dat Allah subhanahu wa ta'ala het ons gekies. Dat Allah subhanahu wa ta'ala het ons gekies van al die mense in die wereld en indeed dat Allah subhanahu wa ta'ala vir ons gekies dat het Allah subhanahu wa ta'ala vir ons vergun iman. Iman is geloof in Allah subhanahu wa ta'ala. Dat nie net iman het Allah ta'ala vir ons gekies nie, dat Allah ta'ala het ons gekies vir Islam. So sonder iman weet ons dat niks word geaanvaar van die persoon, die geloof van die persoon, die ibadat, die vorms van ibadat, aanbiddings gaan nie geaanvaar word nie. Deur die dat Allah subhanahu wa ta'ala in verband met die geloof van Allah ta'ala is het de verwachting dat voor een persoon enige iets kan doen, voordat een persoon enige vorm van aanbidding kan voorbrengen, is dat die persoon moslim moet eerst geloven in Allah subhanahu wa ta'ala, nummer 2 geloven in die Nabi alayhi salatu wa salam en zo aan. So dit is part van die geloof van die moslim. Allah subhanahu wa ta'ala in verband met die geloof bring Allah ta'ala homself voor in die Koran en Allah subhanahu wa ta'ala verduidelik vir ons en Allah ta'ala onderwijs ons in verband met Allah subhanahu wa ta'ala. Een van die is dat Allah subhanahu wa ta'ala elke persoon aan sy voorkomst moslim en ook die wat wil leer en die wat wil verstaan dat Allah subhanahu wa ta'ala is die een wie ons help. Een van die kwaliteiten van Allah subhanahu wa ta'ala is an-nasir, dat dit is die een dat Allah ta'ala is die een wie ons help in elke omstandighede. As ons een voorbeeld kyk in verband met die dat die help van Allah ta'ala, die eerste aspect in verband met die is dat yukhrijunahum min adh-dhulumati ilan-nur, dat die help van Allah subhanahu wa ta'ala is die, dat Allah subhanahu wa ta'ala het ons uit die duisternis yukhrijuna min adh-dhulumat, uit die duisternis gebring en Allah ta'ala het ons gebring na die noor. Noor hierso beteken iman. So yukhrijuna min adh-dhulumat ila noor. So in die is dit dat Allah subhanahu wa ta'ala het ons uitgehaal in die indien dat ons alles gaan verkeerd gedoen het, die is iman. Indien dat ons alles gaan verkeerd gedoen het, net soos ons sien, as ons studie het voor ons in verband met die wereld, alles wat verkeerd gaan, is die dat Allah subhanahu wa ta'ala is nie voor die persoon. Allah ta'ala is nie voor die mense nie. Allah subhanahu wa ta'ala indien het ons beskerm in verband met die dat as een moslim weet ons dat alles gebeur en alles kom van Allah ta'ala en dat ons zeggenskap, ons is verantwoordelik by Allah subhanahu wa ta'ala. So, yukhrijunahu min adh-dhulumati ila noor. Dat is twee kalimaat, twee woorde hierso wat praktisch voor ons uitspeel. Dhulumat ila noor. So, as ons wil kyk die woord dhulumat, is ons gaan studeer die mense soos Firaun la'natul alay, verstaan, die mense van donkerheid, die mense van duisternis, die mense van verkeerd, as 'n voorbeeld, as ons kyk dat Allah subhanahu wa ta'ala het ons beskerm om een van die soort mense te wees. Verstaan, Haman in die tyd van Firaun, Allah ta'ala het ons beskerm in verband met die, dat die Koran is daar om die persoon muslim te beskerm. So Allah subhanahu wa ta'ala yukhrijuna min al-zulumat, dat Allah subhanahu wa ta'ala het ons uitgehaal. Allah ta'ala het ons uitgehaal, Allahu Akbar, in verband met Allah se kudrat, die beskerming van Allah ta'ala, dat wanneer een persoon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sê, dat in verband met die, dat die slaaf van Allah subhanahu wa ta'ala, dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sê, dat ek probeer om die slaaf van Allah ta'ala weg te trek by sy gordel of by sy band van die vuur van Jahannam. Dit is dat wat met Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gekom het, die dien van Allah ta'ala, die geloof van Allah subhanahu wa ta'ala, en die slaaf van Allah subhanahu wa ta'ala breek los en doen wat hy wil doen of sy wil doen, en dit maak dat die slaaf binnen in Jahannam val, binnen in die vuur van hel val. So die ta'lim, die onderwijs van dulumat, dat is die duisternis, die donkerte, die donkerheid van misleiding. Misleiding, die donkerheid van nie kennisgewing het nie. Die donkerheid van die, dat die persoon is nie prakties op sy geloof nie. Die persoon verstaan is nie prakties op die wat staan in die Koran nie. Yukhrijunahu min al-zulumat ila noor. So al die donkerheid wat ons sien, wat gebeur in die wereld en dat die een wie ons beskermde, die een wie ons uitgehaald het vir die wat teruggekeer het na Islam, ila noor. Die noor weer eens, hier sê ons, dat het is die hidayat van Allah subhanahu wa ta'ala, die imaniyat van Allah subhanahu wa ta'ala. Yukhrijuna min al-zulumat ila noor, ay ya noor al-hidayah, al-noor al-iman. Dat die iman, die geloof van Allah subhanahu wa ta'ala. Die punt wat ons voorbring hierso is geloof, iman in Allah subhanahu wa ta'ala. So ons, in die dat ons moet shukr maak, een is om te leer wie is Allah subhanahu wa ta'ala. En in dit is dit dat Allah subhanahu wa ta'ala in sy kwaliteite, walillahi asma'ul husna fad'uhu biha, dat vir Allah subhanahu wa ta'ala is die asma'ul husna. Wat beteken dit? Die titels van Allah subhanahu wa ta'ala. Die name van Allah subhanahu wa ta'ala al-husna. Wat 100% verstaan, dat is 100% perfect vir die name van Allah subhanahu wa ta'ala. Daar is geen, en soos Allah ta'ala sê in ayatul kursi, la ta'khudhu sinnatun wa la nawm, dat weer eens ons verwijs dat Allah subhanahu wa ta'ala is volmaak, daar is die woord. Allah ta'ala is volmaak in sy kwaliteite, daar is geen swakheid van Allah subhanahu wa ta'ala in sy kwaliteite, la ta'khudhu sinnatun wa la nawm, om ons voor te bring dat Allah ta'ala raak nie moeg nie en Allah ta'ala slaap nie. So dit is 'n voorbeeld. So in die geloof van Allah subhanahu wa ta'ala, die systeem van die wereld is so, dat die mens studeer die systeme van die wereld, ons sien hoe dinge werk in die wereld, en vir die kind wat skool toe gaan, die kind wat universiteit toe gaan, die student, gaan hulle dink dat van die dinge gebeur deur die systeme, verstaan? So dit gebeur wat hulle sien, het gebeur wat geskryf is in die boeke in, en die is dat die persoon of die student of die leerling word nie benader dat Allah subhanahu wa ta'ala is die ene wie doen nie. So Allah ta'ala is fa'al, Allah ta'ala is die een fa'alu lima yurid, dat Allah subhanahu wa ta'ala doen soos Allah ta'ala wil doen, en Allah subhanahu wa ta'ala nodig nie die permissie nie. Alles wat ons sien in die wereld is deur Allah ta'ala se kudrat. Fa idha arada Allah shay'an ay yaqulu law kun fayakun. Wanneer Allah subhanahu wa ta'ala wil hê dat iets moet binne werking kom, Allah ta'ala sê kun fayakun. Alles wat ons sien in die wêreld in, as dat Allahu Akbar, wat 'n mens kan aan dink ook, is dat ons self as mens geskape by Allah ta'ala. As ons kyk die dunya, die wêreld geskape by Allah ta'ala. Wat in die wêreld in is geskape by Allah ta'ala. So insaan, mensdom het gekom met niks in die wêreld nie. Hulle gebruik wat geskape is by Allah subhanahu wa ta'ala. En die is dat Allah ta'ala sê vir ons, voor ons verder gaan, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil-akhirah. Dat die dunya is geskape vir almal. Enige mens, moslim en die moslim. En die punt is so, wa antum khuliqtum lil-akhirah. Dat julle as moslims, julle as mensdom, almal, die wie moslim is en nie wie moslim is nie, dat julle is geskape vir die akhirat, wat ons gaan sê, jannat, jahannam, die kabr, die hiernamaals. Die dag van Kiyama kan ook hierin genoem word, die dag van Kiyama, naam. So Allah subhanahu wa ta'ala in die in, dat Allah subhanahu wa ta'ala is die een, dat Allah ta'ala is die een wie ons help, Allah ta'ala is die een wie ons beskerm, Allah subhanahu wa ta'ala is die een wat ons naartoe draai, ons sal sien, subhanallah, ya Rab. So Allah subhanahu wa ta'ala, wanneer het kom by die help van Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu khairun nasirin, dat Allah ta'ala is die beste van helpers wat ons kan kry. Een persoon kan jou help, een persoon in die bank kan jou help, een familielid kan jou help, die government kan jou help, subhanallah, iemand, die president kan jou help, maar die beste helper is Allah subhanahu wa ta'ala. En die is het Anbiya alayhi salatu wa salam, het gekom om ons te leer dat Allah subhanahu wa ta'ala is die ene wie ons gaan help, subhanallah. En dit was die ta'lim, verstand van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, die onderwijs van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, die leiding kom van Allah subhanahu wa ta'ala, die verwijzing gaan na die Anbiya alayhi salatu wa salam, hoe Allah ta'ala die Anbiya alayhi salatu wa salam gehelp het. En in enige conditie wat een mens is, dat die persoon moet weet dat die persoon moslim en moslima, en ook nie, die wie ook nie moslim is nie, moet weet dat hulle help komt van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is die een wie help. Allah subhanahu wa ta'ala brengt voor in die Koran. Dat staan als ons kijk in verband met Allahu Akbar. Als ons kijk in verband met Isa alayhi salatu wassalam, Musa alayhi salatu wassalam, Nuh alayhi salatu wassalam. Dat Allah subhanahu wa ta'ala het gekomen en Allah ta'ala het gehelp die Anbiya alayhi salatu wassalam. Nuh alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala het hulle gehelp van diegene wie nie gegloed het in Allah subhanahu wa ta'ala, wie nie gedinkt het of hulle geloof was die dat Allah subhanahu wa ta'ala is nie die een wat alles doen nie, dat moet shuraka is, dat moet ander gode is, wat ook kan doen, verstaan, Allah ta'ala kan nie alles die doen wat ons sien nie. So die geloof en die aqida vir die moslim is belangrijk dat elke help en wat ook al vorm dat voorkom is van Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Die methode kom van die Nabi, ons leer van Anbiya alayhi salatu wa salam, en die kwaliteiten van Allah subhanahu wa ta'ala, die sifat van Allah ta'ala, die asma'ul khusna lillah, verstaan die titels van Allah ta'ala, die namen van Allah subhanahu wa ta'ala, wordt de persoon geleerd dat Allah subhanahu wa ta'ala alleenlijk is die ene wie, Allahu Akbar, wie helpt. En die is dat Allah subhanahu wa ta'ala in onze dua wat ons maakt, ya mukallib al kulub, thabit kulubana ala dinik, ya musarrif al kulub, sarrif kulubana ala ta'atik. Die is aan die ta'limaat van Rasulullah s.a.w., die onderwijs van Rasulullah s.a.w., o die ene wie die harte draai onze harte naar die dien van Allah ta'ala, ya mukallib al kulub, thabit kulubana ala dinik. Maak onze harte standvastig op die dien. Ja, musarif al kulub, musarif kuluban ala ta'atik. Ja, die ene wat die harte gaan draai onze harte in die dat ons onderdanig gaan wees van Allah ta'ala op die methode van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So vir enige moslim in die wereld, dit is belangrijk dat ons weet dat die help, die ene wie in beheer is van situaties in die wereld, is Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala verstaan, het Nuh alayhi salatu wa salam gehelp. Allahu Akbar, indeed dat Nuh alayhi salatu wa salam, voor hoeveel daar was hij niet op die water niet. Allah subhanahu wa ta'ala te beschermen van om te verdrinken. Die is Allah subhanahu wa ta'ala. Nummer twee, als we kijken naar Musa alayhi salatu wa salam, dat wie is die een wat voor Musa alayhi salatu wa salam beschermde van Firaun af? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala heeft gereel dat die water van die rivier moet voor Musa alayhi salatu wa salam drijven van die een kant af. Niet die kant van zijn familie, zijn kant af inkomen niet, maar die kant van die andere kant waar die mensen niet verstaan, waar die babas niet gaan doodgemaakt worden. Niet. Zo die help en die methode van help komt van Allah Ta'ala. Die instructie soms lijkt voor lijkt dat het gaan die persoon zwaarheid brengen. Dat gaat niet die persoon beschermen. Niet. Dat soms gaan het tien aan onze verstanding. Maar het is dat Allah subhanahu wa ta'ala is die een wie ons helpt. En die voorbeelden leren in de Koranen. Allahu Akbar. Als we kijken in die tijd van Isa alayhi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala ons weet dat die Joden wil voor Isa alayhi salatu wasalam doodgemaakt hebben. Zo wat heeft Allah ta'ala gemaakt voor Isa alayhi salam? Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem opgaan naar die sama, naar die hemelen toe. Om hem te beschermen van die mensen. Die is het. Die een van die lessen, een Nasir. En die dat Allah subhanahu wa ta'ala een Nasir. Die ene wie ons helpt. Is dat ons zien dat wanneer een persoon staat voor Allah ta'ala. Een persoon gelooft in Allah ta'ala. Een persoon doet wat Allah ta'ala zegt, moslim. Dan is dat Allah subhanahu wa ta'ala op die basis. Allah ta'ala gaan komen om die persoon te helpen. Allah ta'ala gaan die persoon beschermen. Die is die onderdanigheid van Allah Ta'ala. Iman is bijna belangrijk. Om te leren, iman is bijna belangrijk. En dan, die sterk iman gaan dat is, dat die moslim gaan die ibadat, en gaan onderdanig is voor Allah Ta'ala. Die moslim gaan op salah is. Die moslim gaan een iman van Ramadan op fast is. Die moslim gaan sadaqa geven. Die moslim gaan zeker maken dat hij geeft om voor die anderen. Die andere moslims of die medemens. Net zoals die. Dat is dat Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is die een wat gaan die persoon die verstaan geven. Die een dier die dat die moslim onderdanig is voor Allah ta'ala. Dier die dat die moslim doen. Zo op die methode van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan in die werelden gaan die moslim die helft van Allah ta'ala krijgen. Een voorbeeld. Die sahabi radiallahu anhu in die tijd van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam verstaan dat daar is niks in die huis niet. Allahu Akbar. Dat die sahabi gaan bij Allah gaan naar die masjid toe. Fasalla raka'atein. Die sahabi lees twee raka'at. En die en dat die sahabi lees die twee raka'at. Faraja ila albayt. Hij gaan terug naar zijn huis toe. En hij kijkt en hij vraagt is er iets wat gekomen is. Dat niks gekomen niet. Hij gaat terug naar die masjid toe. Va'aksanu hudu'ahu. Hij verbetert zijn hudu. Hij focust op zijn hudu. Hij fasalla raka'atein. Die sahabi lees twee raka'at in masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. En dat is na twee, drie, vier keer is die sahabi op en af. Van die huis af naar die masjid. Van die masjid naar die huis. Van die huis af naar die masjid. Van die masjid naar die huis. Die is mujahada. Die is mujahada, die is wat ons zegt streven. Die is geloof iman. Die is geloof iman. En dat is belangrijk. Dat Allah subhanahu wa ta'ala in verband met die. Dat Allah subhanahu wa ta'ala in verband met die iman van die persoon. Die geloof van die persoon. Dat Allah subhanahu wa ta'ala kan die persoon zijn geloof doen. En Allah subhanahu wa ta'ala. Dat Allah subhanahu wa ta'ala gaan zeker maken dat die moslim door die dat hij draait naar Allah subhanahu wa ta'ala toe, dat die moslim dus leert iman, in het iman wordt versterkt, maar die moslim leert ook yakin. Zo in die hayatu sahaba is het van belang dat ons leert Die methode van Sahaba radiallahu anhu. En wat is die methode? Dat die Sahabi radiallahu anhu op die leefstijl en die ta'alim van Rasulullah sallam, dat die Sahabi volgt. En dat is dat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam het Sahaba geleer dat als hulle in 'n situasie is, moet hulle draai na Allah subhanahu wa ta'ala. As hulle in 'n situasie is, moet hulle gaan en draai na die salatu. So na 4-5 bestaan episode van die op en af, masjid, huis, huis, masjid, masjid, huis, is dat die Sahabi sien die help van Allah ta'ala, die help wat niemand op die dunya kan gee, direct van Allah subhanahu wa ta'ala. Die punt, en ons verwijs, dat die Sahabi radiallahu anhu kom by die huis, en die Sahabi sien dat Allah subhanahu wa ta'ala het reëlings getref, bestaan, en ons het ons leer in die kitabs, en ons ontvat die benefit van het af, dat die Sahabi zien dat die flower bestaan kom uit, Allahu Akbar, dat die Ali, die borden niet of die bakken niet, maar halte van die huis was vol van die flower, subhanallah. Zo die is van Allah subhanahu wa ta'ala af. Die is dat Allah subhanahu wa ta'ala lei, en die is dat die helft van Allah subhanahu wa ta'ala kom aan Nasir. So Allah subhanahu wa ta'ala is al khairun nasirin, dat Allah ta'ala is die een wie ons gaan help, Allah ta'ala is die een wie ons help, en Allah subhanahu wa ta'ala is die een wat zeker maakt dat Allah ta'ala onderwijs ons, dat Allah ta'ala is die een bestaan wat ons in situatie dit al. Allahu Akbar. En nog een situatie is dat dier ibadat, een is imaniyat, en een aspect is ibadat. So die ta'alimaat in verband met imaniyat en ibadat is van belang. Hoekom? As ons kyk in Maryam radiallahu anha, dat toe sy in Masjid al-Aqsa groot geworden, en toe Zakaria alayhi salatu wasalam gekom dat na haar toe, en die vraag van ja Maryam anna laki hada, dat oe Maryam radiallahu anha, die ma van Isa alayhi salatu wasalam, ons probeer nie om die woorden te gebruiken zoals Jezus en die, ons gebruikt die oorspronkelijke namen van die Anbiya alayhi salam. Ons verandert niet die namen niet. Mensen moeten woord zoals ons betekenen in die sira, in die geschiedenis van Rasulullah sallallahu salam en die geschiedenis van Anbiya alayhi salam. Zo in die in is het dat oe Maryam anna laqihada, dat oe Maryam van waaraf is die vruchten, van waaraf is die korts, die kostwoorden wat je Adam in indillah, zo ze zei, dat het is van Allah subhanahu wa ta'ala, en dat Allah ta'ala maak reëlings en tref reëlings die mij yasha, dat Allah ta'ala tref reëlings wie Allah subhanahu wa ta'ala. Die punt die zo is die, dat die omgeving, dat ons gaan zeggen in Arabieken, die bi'a, bestaan in Urdu, die mahol, een Afrikaanse omgeving. Zo die omgeving is belangrijk, waar die tarbiat van die persoon groot wordt. Die tarbiat van die persoon, dat betekent dat die persoon wordt groot in die omgeving van Allah, die omgeving van die Nabi. En die, wanneer die persoon Allah subhanahu wa ta'ala heeft, en wanneer die persoon die Nabi alayhi salatu wasalam methode in homself heeft, of in haarzelf heeft, moslim en moslima, dan gaan hulle die helft van Allah subhanahu wa ta'ala zien. In tansurullah yansurukum, dat is die belofte van Allah subhanahu wa ta'ala, dat wanneer een mens Allah subhanahu wa ta'ala benader, in tansurullah Allahu Akbar, dat is ons voor Allah ta'ala help. Dat is niemand wat Allah ta'ala kan helpen, maar die persoon helpt hemzelf. Hoe help je jezelf? Eén is die iman in Allah ta'ala, en één is die geleerdheid in verband met Allah subhanahu wa ta'ala, en die geleerdheid in verband met Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Die geleerdheid met Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is die methode, die hoe de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam het gedoen het. So die is dat die persoon helpt hemzelf. In de wa'adallahi al-haqqa, dat die wat Allah ta'ala zei in de Koran en wat Allah ta'ala deelt met ons, die belofte van Allah ta'ala is die waarheid. Die is wat Allah subhanahu wa ta'ala zei. Zo mens kan zien dat je moet leren imaniyat om te verstaan hoe die systemen van Allah ta'ala werken, die methodes van Allah subhanahu wa ta'ala werken. Zo Allah khairun nasirin, dat in enige situatie is dat Allah subhanahu wa ta'ala is die beste van helpers. Allah is die ene, dat is niet die systemen van die wereld niet. Die eerste ding is Allah in onze leven. Dit is hoekom ons sê la ilaha illallah. Dit beteken ons sê la, dat ons sê nee vir enige iets, enige magloek, enige iets wat geskape is, wat geskape is by Allah subhanahu wa ta'ala, illallah. Dat ons het tawadju, ons focus moet is op Allah subhanahu wa ta'ala. En dies wat Allah ta'ala sê, mukhlisina lahuddin, dat die ikhlas in iman is belangrik. Die ikhlas in iman, die suiwerheid in iman is belangrik vir die muslim, muslima, vir die wereld ook, subhanallah. So dat is belangrijk. En in die en is dat ons kom krijg dat die sahaba radiallahu ta'ala anhu, en die voorbeelden wat ons gemaakt het, of die voorbeeld wat ons gedeeld het, is dat de sahaba radiallahu anhu was die beste mensen in die dat hulle die, hulle het geleer van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hulle het hulle in hulle leven gebring, en die voorbeelden bestaan is versamel in die leven van sahaba radiallahu anhu, Bukhari, Muslim, Hayatu sahaba en sovoort, en die sira van sahaba, of die geschiedenis van sahaba, die verhalen van sahaba. So die is belangrijk voor die muslim. Die talimaat, die onderwijs is belangrijk. So alles gebeurt door Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt ons, wa kafa billahi waliyo. Dat Allah ta'ala is genoeg voor ons als een wali. Wat is een wali? Dat de persoon wat daar is voor een persoon. Soos, en, ons kunnen kijken in verband met die as wali, iemand wat instaan vir jou, verstaan, iemand wat instaan vir die persoon op alle tye, wa kafa billahi waliyo, dat Allah ta'ala is genoeg vir ons, Allah ta'ala is genoeg vir, wa kafa billahi nasir, dat Allah subhanahu wa ta'ala is genoeg as die helper. So twee aspekte, die wali en die help, al twee word genodig, subhanallah, en die is Allah subhanahu wa ta'ala ladina amanu, die is het. Dat Allah ta'ala is die wali. Allah ta'ala is die een wie omgee, achterkijk. Allah ta'ala is die een wie daar is. Wali kan nie geverstaan word met een kalimaat of een woord nie. Daar is baie woorde wat versamel word om die kalimaat wali te kan verstaan. Subhanallah. So die is Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala, en die dat Allah ta'ala is genoeg voor ons. Allah nummer twee, dat Allah ta'ala is die een wie ons helpt. So in die in is het dat Allah ta'ala nie die ummat by hulle self gelos nie. Allah ta'ala het geweet, Allah ta'ala se geleerdheid is die ilm al-qadim, dat die geleerdheid van Allah ta'ala, dat Allah ta'ala het geweet wat gaan gebeur voordat Allah ta'ala vir ons gestuur het na die wereld toe. So dat is die ilm al-qadim, dat die geleerdheid van Allah ta'ala was daar, so Allah ta'ala het geweet wat gaan gebeur. Hoekom sê ons so? Dat Allah ta'ala zeker gemaakt en voor die bescherming en voor die verstaaning en voor die voorbeeld van die ummat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, is het niet net die voorbeeld van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wat ook die hayatu sahaba is daar, wat ons vanaf leer, en die is het ta'alim, die is het onderwijs, wat belangrijk is voor die ummat van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. So, en die in, dat Allah subhanahu wa ta'ala Stefan was ta'inu bi sabri wa sala. So onze isti'anat en onze help wat ons moet krijgen, een nasir. Allah ta'ala is een nasir. En Allah ta'ala geeft ons die methode hoe om het binnen werking te brengen. Kijk ons in die leven van Rasulullah Islam of in die hayatu sahaba, die leefstijl van sahaba. Was ta'inu bi sabri wa sala. So Allah ta'ala zegt voor ons dat ons moet help zoek. Nasir, van wie die helper is Allah subhanahu wa ta'ala. Die methode is sabr. Dat as sabr al masaib, dat dinge gebeur in ons lewe in. Verstaan, soms weet ons nie, ons weet nie hoe om het te benader nie. Ons het nie die methode nie. Ons weet nie van waaraf kom die situasie. Van die akida weet ons dat alles gebeur. Maar soms gebeur dinge so vinnig, dat die persoon vindt homself in het dwalen. Nou gaan ons na die amr lil hujub, die instructie van Allah subhanahu wa ta'ala. En wat sê die instructie? Was ta'in op die sabr. Eerste ding wat die moslim moet maken, sabr. Sabr op die situatie. Krijg jezelf bij elkaar, je geheer. We staan die omgeving, beplanning. Wat is die beplanning? We staan in bij sabri wa sala. Instructie van Allah ta'ala is dat die persoon moet draaien naar die sala. Zo so, wanneer een persoon op imaniat is, die versterking van iman, die ta'alim, die onderwijs van iman, dan gaan die persoon doen wat Allah ta'ala verwacht van die persoon af, moslim. En muslima. Nou, en die An-Nasir, dat een aspect wat uitstaan in verband met die van An-Nasir, is die dat Allah Taala het gesê dat Allah Taala maak voorsorgmaatreëls. Allah Taala tref dit. Allah Taala doen dit vir die ummati. En wat doen Allah Subhanahu wa Taala in die situasie is dat Allah Taala het gedoen. Rasulullah Sallam voorbeeld. Was dan die naasten by aan die sifat van Allah is Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Om te verstaan wie is Rasulullah Sallam? De Rasulullah Sallam soos ons sê dat Rasulullah Sallam is 'n versameling van die kwaliteite van Anbiya. Is 'n versameling. Elke Nabi se kwaliteit word gevind in Rasulullah Sallam. So Rasulullah Sallam is nie net 'n normale Nabi nie. Nee. En dan die voorbeeld van Rasulullah Sallam is Wahi. Die voorbeeld van Rasulullah Sallam is Wahi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dat die Nabi van Allah Taala praat nie iets hy sake dit sy wil nie. Hy praat dit Wahi. Hy praat uit die Koran, soos ons gaan sê. Hy praat uit die kalam van Allah Taala, die woorde van Allah Taala. Die verse wat ons sê, die tilawat van die Koran wat ons lees, in wa ila wahyu yuha. So die is dat Rasulullah Sallam praat uit Wahi. En ook Allah subhanahu wa ta'ala, wat Allah ta'ala ook sê, die methode, verstaan dat Allah ta'ala, وَمَنْ أَزْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ. En die methode wat genoem wordt in die Koran, is die oplossing. Wat Allah ta'ala sê in die Koran, is die oplossing. Iman en yaqeen, twee verschillende aspecten. Iman is in sy plek, yaqeen is in sy plek. Verstaan, so een persoon, wanneer die persoon werk op sy iman, werk op sy iman, werk op sy iman, dan kom kry ons die iman gaan na 'n hoër vlak en die yakin, die persoon hou meer vas aan Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Dat die persoon hou vas aan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Die belangrikste onderwys in die wêreld is die ta'lim van iman. Dit is die belangrikste. Al die ander aspekte is in sy plek en fik. Dit is aan sy plekken. Fik vat ongeveer dat 15% van die Koran. Imaniyat is 85% van die Koran. So dit is belangrik dat om die fik van dien te verstaan, is het belangrik, die wetenskap van dien, is dit dat die moslim moet leer iman. Die moslim moet leer die Koran. Die moslim moet verstaan die Koran. Die sahaba radhiyallahu en die kwaliteite van Allah Ta'ala, die verstaaning van die sifat van Allah Ta'ala, die kwaliteite van Allah Ta'ala, die asma'ul husna, die titels en die name van Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala sê in Quran, wa idha tuliyat 'alayhim ayati zadatuhum imana. En dit is belangrik, wanneer die tilawat van die Koran gemaak word voor die sahabi, kom in hierso, ons bring die 13 jaar van Makkah hier in die middel in, zadatuhum imana. Dat hulle iman het vergroot, hulle tawakkul in Allah Ta'ala, hulle vasthou aan Allah Ta'ala het sterker geword, hulle yakin, Allahu Akbar, dat hulle yakin aan Allah Subhanahu wa Ta'ala het sterker geword, die yakin in Allah Ta'ala wat het versterk, vergroot en so voort. So die punt die so is, want toe gaan ons met alles dit. Dit is dat die sahaba wat hijrat gemaakt het met Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, en dit is belangrik. Ja, dan sê dit ayat genoem in tansurullah yansurukum, die woord is as nusra. Dit kom verstaan van die kwaliteit an nasir Allah. Verstaan die nusrat om te help. Allah Ta'ala sê vir ons in tansurullah yansurukum. So wanneer Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrat gemaak het, vind ons dat die mense in Yathrib, die mense in wat geword het Madinatul Munawwara, Yathrib wat geword het een van die harams, Yathrib en wat vandag bestaan as Medina tul Munawwara. Hoe was Medina gevormd? Die mense wie ingevat het, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, was die mense, die Aus en Hazraj, die was die twee, kunnen we zeggen, groepen van mense, die van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahu Akbar, ingeneemd het. Hulle kom van een afstammeling af, Aus en Hazraj, so mense die studie doen, in die Sira, in die geskiedenis van Kreons basis, dat hulle afstammeling gaan tot 500 jaar voor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se nabuwat. Die is die Aus en Hazraj. Van waaraf kom hulle? Van Yemen. Hulle is Aslul Arab. Verstaan? Hulle is die oorspronkelijke Arab. Die mense wat gekom dit 500 jaar, Allahu Akbar, dit is Dit is 'n sira, dit is 'n geskiedenis wat moet gestudie word. Dit gaan die persoon, die moslim, help om te verstaan die dien van Allah, die nusrat van Allah Ta'ala, gaan verstaan Madinatul Munawwara, gaan waardeer Madinatul Munawwara, die Ansar, verstaan, en die is wat belangrik is vir die moslim. So voorbereiding is gemaak weer deur Allah Ta'ala. Alimul Ghaibi wa Shahada. Dat Allah Ta'ala is die een wie weet. Allah Ta'ala maak voorsorg materials aan nasir. So wat ons leer hierso? In die van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was voorsorg materials getref 500 jaar voor die kom van Rasulullah sallam. Ons praat nie hier van Ibrahim alaihi salatu wasallam. Ons praat nie van Ibrahim alaihi salatu wasallam se maqam, se posisie is in sy plekken. Maar die ansar van Madinatul Munawwara, Allah subhanahu wa ta'ala het 500 jaar voor die kom van Rasulullah sallam, voor die nabuat en voor Rasulullah sallam hijrat gemaakt het Allah subhanahu wa ta'ala staan voorzorg materials getref met die help van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. En waar is die? Twee dinge kom voor. Die mujahada van Makkatul Mukarrama en die nusrat ba'd al-usri yusra. Die mujahada, die swaarigheid van Makkatul Mukarrama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam word Aisha radhiyallahu anha vra die Nabi alayhi salatu wasalam, dat wat was die swaarste tyd in jou lewe in ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in lewe. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sê ja Aisha, dat was die tyd toe ek gegaan het bestaan Taif toe, dit was die swaarste tyd in my lewe in. Dit was nie wat gebeur het in Makka en daar en dit en die plek nie, maar die swaarste tydperk in my lewe was toe ek gegaan het bestaan vir die dien van Allah Ta'ala, vir die kalima tawhid la ilaha illallah, vir die mense se akhirat subhanallah, vir die mense om mens te word muslim subhanallah. So dit was soos Rasulullah sallam gesê het vir Aisha radhiyallahu anha, dit was toe gegaan het Taif toe. So dit is mujahada wal ladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, die hidayat van die dien van Allah subhanahu wa ta'ala kom met mujahada, dit kom met strewe, dit kom om deur toetse te gaan, dis hoe die systeem van Allah Ta'ala werk. En deur dit word die persoon gemaak deur Allah by Allah subhanahu wa ta'ala. Die persoon word gemaak deur die mujahada waar die persoon kom. En die is dat die voorsorgmaatreels wat getref is by Allah subhanahu wa ta'ala in verband met die ansarullah, die helpers van Allah Ta'ala, die helper van die dier van Allah Ta'ala, die helpers in Madinatul Munawwara, wat ons vandag sê die ansar verstaan van Madinatul Munawwara, die voor Allah Ta'ala het dit gereel en dit het met geskiedenis het homself of die situasie het homself uitgespeel tot die kom van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Madinatul Munawwara, voor dit wat Yathrib gewees het. So die, om te leer iman, moet een mens verstaan geskiedenis van iman ook. Die geskiedenis van iman is die geskiedenis van Anbiya alayhi salatu wasalam, wat geroep word vandag, verstaan wat ons sê, Qasasul Anbiya. Qasasul Anbiya is die verhalen van Anbiya, of bijna al-Qusayn, bijna tussen Hakies, verstaan die lewe van Anbiya alayhi salatu wasalam, wat belangrik is vir die onderwys en die groei van iman, en dit is wat die persoon gaan terug te keer na Allah subhanahu wa ta'ala toe. So die mense in die nusrat van die dien, die help van die dien van Allah subhanahu wa ta'ala, sahaba radhiyallahu anhu, die sahaba wat gekom het van Makkatul Mukarrama, verstaan, hulle word geroep muhajirin, die van Madinatul Munawwara, hulle word geroep die ansar. So as ons studeer die ansar, kom ons kyk net in die geskiedenis in, waar het die kameel van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaan stop? By wie se huis het die kameel gaan stop? Allahu Akbar. As een mens in die sira van het ingaan, dan gaan ons kyk, dit is part van die 500 jaar wat uitgespeel het in die hijrat, en die is wat hulle was gekies by Allah subhanahu wa ta'ala. We staan die Bani Nadir, Banu Kainuka, is wat gekies by Allah subhanahu wa ta'ala om te help die dien van Allah Ta'ala, part van die ansar van Madinatul Munawwara, wat teruggaan 500 jaar, bestaan na Yemen toe, en die is part van die geskiedenis, subhanallah, ya Rab. So, die dat die Ansar, wat voor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sahaba radiallahu anhu ingevat. Verstaan die mensen wie geaanvaard het kalima, hulle het geaanvaard Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hulle het geaanvaard, verstaan die tauhid van Allah subhanahu wa ta'ala, hulle het die dien, die vorige dien wat hulle opgewees het van hulle voorvaders. Kom ons gaan sê, ons kan gebruik Ibrahim alayhi salatu wasalam tot op die, verstaan, hulle het geweet dat die komst van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, en die is die wat nie verstaan word in die sira nie, in die geschiedenis, dat die Ansar van Medina en die, soos ons gaan sê, wat oorspronkelijk van Jemen af is, hulle het geweet dat die Nabi alayhi salatu wasalam gaan kom, en in die groepe wat gekom het, verstaan, het hulle self hoe kan ons sê, bevestig en huis bevest in Medina tul Munawwara, en die tijd was dit Yadrib, om te wag vir die Nabi, weens die dat die kitape het verkondig dat die Nabi alayhi salatu wasalam gaan kom in die plek van Medina. So dit is maar net om kan ons sê, om die situasie uiteenheid te le en uiteenheid te sit vir ons om te verstaan, en die Ansar wat geaanvaard het die Nabi alayhi salatu wasalam, en geaanvaard het die Koran, die Tauhid en die Koranen, en hulle was die mense wat voorgebrei was by Allah subhanahu wa ta'ala om te help Rasulullah sallallahu alayhi wasalam, en deur hulle het die dien het was nie net die Omar het sy manaqib, Omar radhiyallahu anhu het sy maqam, sy posisie in die dien, Abu Bakr radhiyallahu anhu het sy posisie in die dien van Allah ta'ala, Bilal al-Habash het sy posisie in die dien van Allah ta'ala, but hier is het die Nusrat wat gekry was in Medina tul Munawwara, die mense wie geheld het Rasulullah sallam, die mense wie ingevat het die Muhajirin, die ukhuwat wat gebring was by Rasulullah sallam, dat Rasulullah sallam het twee Muhajir en Ansar broers gemaak, dit word geroep ukhuwat, so die is die help. Solank as die gebeur, twee kalimaat, Hijrat en Nusrat, miskien word het misverstaan. Hijrat is die mense wat help nodig het. Nusrat is die mense van help. Allah Taala se systeem werk so nie. Daar gaan altyd mense is wat help nodig het in die dien van Allah. En daar gaan altyd mense is wat Allah Taala gekies het, wat bietjie sterker is, wat bietjie meer bevoorregt is, wat meer help het van Allah subhanahu wa ta'ala. Hy gaan die systeem bly tot die dag van Kiyama, subhanallah. So, in die van Nusrat en Hijrat, die Ansar van Allah van Medina tul Munawwara, die Ansar van Medina tul Munawwara, in die voorbeeld van Ukhuwat, om mekaar te help, hoekom? Sodat die dien van Allah ta'ala kan versprei, die is belangrik. Sodat Allahu Akbar, in die tijd, wanneer Omar radhiyallahu ta'ala verstaan die Amirul Mu'minin geworden, weet twee derdes van die wereld in hulle tijd Islam het versprei in die wereld. So, ons het een groot verantwoordelijkheid in verband met die, verstaan? En kijk, dit is net so, verwacht ons die betaal en die beloning in die dunia in, of verwacht ons het van Allah subhanahu wa ta'ala in die akhirat? Hoe Allah ta'ala sy systeem werkt,